0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, 1 radiostation.

0: van 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Jouw radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

ZFM, jouw stad, jouw radio.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd. De wedstrijd in Nijmegen is volgende week. Als begin volgende week nog geen aanhoudingen zijn verricht, blijft het uitvak voor Feyenoord-fans dicht, zegt Bruls.
2: Er spelen twee dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over twee weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
1: Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuurfans. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt camerabeelden om daders op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend ook geen uitfans in het stadion. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg een melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet duidelijk. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in de Albrechtse Waard is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse na verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. En actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek nu een van haar grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden, met veel grote hits zoals... What?

0: Barton had kanker. Ze was 80 jaar oud. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
8: FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 100.

0: die snaarsnoet. Maar niet uit wat echte liefde is, man.
1: Weg, stand, effect.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd. De wedstrijd in Nijmegen is volgende week. Als begin volgende week nog geen aanhouding zijn verricht, blijft het uitvak voor Feyenoord-fans dicht, zegt Bruls.
2: Er spelen twee dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over twee weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
1: Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt camerabeelden om daders op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend ook geen uitfans in het stadion. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg een melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet duidelijk. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in de Albrechtse Waard is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse na verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. En actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek nu een van haar grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden, met veel grote hits zoals...

0: Warden had kanker. Ze was 80 jaar oud. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het mooi van de ANWB. Het stelt te weinig voor, de drukte op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Heb je tussen Roosendaal Oost en Breda West wel 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook wordt daar dicht gehouden, omdat daar met spoed een ambulance langs moet. Dus hou de ruimte vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen Etten-Leur en Breda West heb je 5 minuten vertraging. En op diezelfde A58, maar dan van Breda verder naar Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Oorschot 5 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht, want er moet met spoed een ambulance langs. Dan de N69 vanuit Belgische Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de Belgische grens en de afrit naar Bergijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Als er geen Feyenoord-aanhangers opgepakt worden voor de problemen met vuurwerk afgelopen weekend in Leeuwarden, dan mogen er geen Feyenoorders mee naar de uitwedstrijd tegen NEC. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen gezegd. De wedstrijd in Nijmegen is volgende week. Als begin volgende week nog geen aanhoudingen zijn verricht, blijft het uitvak voor Feyenoord-fans dicht, zegt Bruls.
2: Er spelen twee dingen. Enerzijds, die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon voor dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Die moeten echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
1: Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt camerabeelden om daders op te sporen. Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen weekend wil Cambuur komend weekend ook geen uitfans in het stadion. In de Beverwaard in Rotterdam is gisteravond laat schade ontstaan aan een apotheek door een explosie. Ook een auto die voor de deur stond geparkeerd raakte beschadigd. De politie kreeg een melding binnen van een ontploffing iets voor middernacht. Er zit een gat in een van de ramen van de apotheek in de Boksbergenstraat. De politie heeft meerdere mensen gecontroleerd, maar of er ook iemand is aangehouden is niet duidelijk. De fietser die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk in Streefkerk in de Albrechtse Waard is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Ze werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk was aan het einde van de middag op de Middenpolderweg. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties binnen op het overlijden van country-zangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een onvervangbare artiest. En actrice Julia Roberts zegt dat Parton haar leven heeft verrijkt. Ook vanuit Nederland komen reacties binnen. Zanger Waylon zegt dat countrymuziek nu een van haar grootste sterren heeft verloren. Dolly Parton was een van de best verkopende artiesten aller tijden, met veel grote hits zoals... Working.

0: Borden had kanker. Ze was 80 jaar oud. Het weer, periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn namelijk twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Stad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105

0: A16 Breda Rotterdam heb je tussen Moerdijk en Zwijndrecht nu 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Say you had good limit.

0: nieuws van 10 uur. Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest verregaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen vaak zelfs plezier uit de macht over een kind. Het werkelijke aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand opgepakt. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergstraat. Er was schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. In de haven van Rotterdam is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na een onderzoek naar verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan 130 miljoen euro, schrijft het Financieel Dagblad. Maar het zou nog wel eens een stuk hoger kunnen liggen. Het zou gaan om een specifieke fraude met één soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van verzekeraar Atradius onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen verzekeringen hebben afgesloten. Dat was mogelijk dankzij vervalste accountantsverklaringen. Het bedrijf liet dankzij die verzekering meerdere schepen opknappen door het Gorkumse Dame, maar had er dus eigenlijk geen geld voor. In totaal zou het gaan om 14 zaken. Volgens het FD zou de schade kunnen oplopen tot boven de 800 miljoen euro. Dat geld heeft die verzekeraar niet en dan komt de rekening dus bij de overheid te liggen. De politie heeft op de A16 een auto in beslag genomen van iemand die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. De achtervolging kwam ten einde omdat de vluchtende wagen zonder benzine kwam te zitten. Agenten hadden in de achtervolging ingezet op de A15 ter hoogte van de Waalhaven toen de man een lasercontrole voorbij schoot met 246 km per uur. De achtervolging ging verder op de A16, maar bij Hendrik Ido Ambacht was de brandstof op. De man reed onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs kon hij inleveren. De wagen werd door de politie meegenomen. Het weer. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Vielen door de hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: even langzaam op de A29. Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59. Vanuit Zierikzee naar Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De marteling van kinderen, zoals bij het pleegmeisje in Vlaardingen, gebeurt vaker. Maar het wordt nauwelijks onderzocht, meldt de NOS. De afgelopen 5 jaar zijn er zeker 12 zaken behandeld van langdurige en zware mishandeling. Kindermarteling is de meest verregaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten, zoals het Vlaardingse pleegmeisje. Er is opzet in het spel en de daders halen vaak zelfs plezier uit de macht over een kind. Het werkelijke aantal slachtoffers is niet bekend. Volgens deskundigen worden kinderen, als ze het al durven melden, vaak niet geloofd en zijn daders goed in het verbergen van de kindermarteling. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand opgepakt. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergstraat. Er was schade aan een van de ruiten van de apotheek en een geparkeerde auto. In de haven van Rotterdam is een schip aan de ketting gelegd van een Griekse rederij na een onderzoek naar verzekeringsfraude. Het schadebedrag in deze zaak bedraagt meer dan 130 miljoen euro, schrijft het Financieel Dagblad. Maar het zou nog wel eens een stuk hoger kunnen liggen. Het zou gaan om een specifieke fraude met één soort verzekering. Volgens het FD zouden meerdere klanten van verzekeraar Atradius onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen verzekeringen hebben afgesloten. Dat was mogelijk dankzij vervalste accountantsverklaringen. Het bedrijf liet dankzij die verzekering meerdere schepen opknappen door het Gorkumse Dame, maar had er dus eigenlijk geen geld voor. In totaal zou het gaan om 14 zaken. Volgens het FD zou de schade kunnen oplopen tot boven de 800 miljoen euro. Dat geld heeft die verzekeraar niet en dan komt de rekening dus bij de overheid te liggen. De politie heeft op de A16 een auto in beslag genomen van iemand die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. De achtervolging kwam ten einde omdat de vluchtende wagen zonder benzine kwam te zitten. Agenten hadden in de achtervolging ingezet op de A15 ter hoogte van de Waalhaven toen de man een lasercontrole voorbij schoot met 246 km per uur. De achtervolging ging verder op de A16, maar bij Hendrik Ido Ambacht was de brandstof op. De man reed onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs kon hij inleveren. De wagen werd door de politie meegenomen. Het weer. Periode met zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Rechtsstaat FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: We zijn er weer een uur lang met het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met deze week als thema de nacht. We beginnen met Maarten van Roosendaal. En het liedje heet Nacht.

En hij mompelt zijn zoveelste mop in het water. Ach, de nachten zijn mooi. En wat maakt het ook uit?

0: Zou de maan toch zijn werk doen? En de grachten verkleuren? En later in godsnaam weer niets gebeuren?
1: Maarten van Roosendaal schreef het nummer en zong. En speelde piano. Op de contrabas hoor u Kim Soepnel en op trompet Koen Fransen. Wat een prachtig liedje over de nacht. We gaan er nog heel veel van draaien. Zo ook een lied van Rob de Nijs. Dat heet Wannacht.

Rob de Nij zong vannacht. En wat dacht u van de prachtige background vocals van Ingrid Simons? Je kan het eigenlijk geen background vocals meer noemen. Daar is het gewoon te aanwezig voor en te goed voor misschien wel. We gaan iets draaien van singer-songwriter, jonge singer-songwriter Esther Dion. En het liedje heet Nacht Japon. MUZIEK

0: Akda en de Munnik, u had ze vast herkend, zongen nachtmuziek. U luistert nog steeds naar Mens durft te leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En deze week is ons thema de nacht. En dat kunnen hele ingetogen donkere nummers zijn. Maar het kunnen ook vrolijke of grappige nummers zijn. Dat laatste geldt wellicht voor een liedje van Jochem Meijer. Dat heet Ik slaap weer op de bank vannacht.
1: Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep schatje voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt. En ze zei al wat ik dacht, raad eens Jochem Meijer waar jij slaapt vannacht. Ik slaap

Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap

Na 3 maanden slijm was alles weer koek en ei. Kom je weer lekker bij me liggen. Nou, mijn straf was weer voorbij. Ik kroop dicht tegen de aan, maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee, lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog, sorry.

Voor het geval dat u dacht dat elk nummer over de nacht een somber lied moet zijn, dachten we, we gooien ook eventjes dat liedje van Jochem Meijer erin. We gaan door met iets van Ramse Shaffy, want die zal toch wel heel veel over de nacht geschreven hebben, zou je denken. Want ik geloof dat hij niet vies was van het nachtleven. Hij heeft natuurlijk dat liedje Het is stil in Amsterdam of Het is 5 uur. Maar wat dacht u van Dag

Middernacht. De paard door de nacht, op goed geluk.

0: nachher Nacht. Nachher Nacht.
1: Es schlaft Münd uit de Pernod.

0: Getik, getik, getik, geschreeuw. Ik hoor geschreeuw, getik, geschreeuw, gehuil. En opeens gaat alles draaien.
1: En met inkt wordt ieder mens op slag de mond gesnoerd. Zie, de leugens kruipen onderlangs de goten van de stad. Leugens zonder gezicht, maar sterk. En niemand had nog de moed omhoog te kijken. Dag en nacht. Dag en nacht. Dag en nacht. Ik raakte alles kwijt. Had geen gevoel meer van tijd. Naar mijn geheim.

gek, gedik, geschreeuw. Ik hoor geschreeuw, gedik, geschreeuw, gehuil. En opeens gaat alles draaien. En de inkt droogt snel en plakt op alle handen. En het bloed van alle leugens maakt hun ogen en oren rood. Leugens zonder weerga. Minder nog dan stof. Maar met de macht om iedereen op slag te vernielen. Dag en nacht.

en eeuwig 20 blijft. Dag en nacht, dag en nacht. Getik, getik, getik, geschreeuw, ik hoor geschreeuw. Getik, geschreeuw, gehuil. En opeens gaat alles draaien. Dan zie je, die inkt heeft iedereen zijn testament gegeven. Leugens raadselen zich ploegend door de aarde. Geruchten van het kwaad. Geruchten van de haat. Leugens die alleen het luie oor verstaat.

jij mijn vriend. Je zult me niet bedriegen. Bij jou blijft alles waar. Van jou is er maar één. Dag en nacht.

hebben drie nummers gevonden met de titel Vannacht. Eerder dit uur draaiden we Rob de Nijs met het nummer Vannacht. En deze kwam van Bram Vermeulen. U kent hem vast nog wel. We gaan iets draaien van singer-songwriter Bertrand van Alphen. En hoe kan het anders? Zijn liedje heet Nacht.

0: Bertram van Alphen. En je mag toch zeggen dat dit een echt prachtig nachtnummer was. We gaan door met onze vaste rubriek Uit de Oude Doos. En we gaan iets draaien van een zanger van voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus hij begon zo'n beetje in 1931 in dienst van de AVRO, heb ik gelezen. En hij kreeg nationale bekendheid met de liedjes Breng eens een zonnetje onder de mensen. En hij deed ook dingen met Snip en Snap. En hij was echt in die tijd heel erg bekend. Ik heb het over Bob Scholten. En hij zong ook al We gaan naar Rome. Dat was dat liedje over het Nederlands elftal toen Nederland naar de WK in Rome ging. Misschien zegt dat u wat. Bob Scholten, hij zingt Goedenacht en Welterusten.
1: Uit de Oude Doos.

0: en de nacht die is van ons.
1: Gold Band, het was een groepje stucadoors die de koppen bij elkaar staken en besloten een band te beginnen. Dat is ze niet in de, dat heeft ze geen windeieren gelegd, zou je kunnen zeggen. Gold Band zong De Langste Nacht. We zijn toe aan een van onze vaste onderdelen, in dit geval de vertaling. En we gaan een vertaling draaien van een nummer van Lionel Richie. Nou, dat ligt niet zo voor de hand eigenlijk, want Lionel Richie, dat was die een van die zangers van de Commodores, en die is ook bekend van dat nummer Hello. En een ander beroemd nummer waar hij bekend mee geworden is, was All Night Long. En daar draaien we de vertaling van. En die komt van Thijs Boontjes.
2: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rhediadau ymlaen.
3: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
4: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

hoorde Sophie Straat. En daar was een hoop over te doen de laatste weken. Die had besloten om bij concerten de blanke mannen allemaal naar achteren toe te bewegen in haar publiek. En daar was dan weer een hoop op te doen. Maar daar hebben wij ons helemaal niks van aangetrokken. En hebben gewoon dat nummer gedraaid dat past in ons thema van deze week. En dat nummer heette, zoals u zou kunnen voorspellen, Vannacht. We gaan iets draaien van Bazard. Dat is een Vlaamse indo-rock band die Nederlandstalige nummers maakt. En ook dit is weer een zeer voor de hand liggende titel. Het liedje heet namelijk Nacht.

Mozart zong nacht. We zijn hiermee bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Mens heeft een leven. We draaiden liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En deze week hadden wij het thema van de nacht. En als je aan liedjes over de nacht denkt, zo zeker liedjes waarbij de nacht eraan zit te komen, dan denk je toch al heel gauw aan dat beroemde liedje van die Duitse zanger Reinhard May, wat jarenlang gedraaid is in dat programma met het Hoge Morgen van de KRO. En daar is gelukkig ook, er zijn meerdere Nederlandstalige versies van, maar wij draaien die van de Kik. En die heet Goedenacht, vrienden. Dank u en tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is nog altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is altijd niet gelukt. Volgens de woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is nog altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalf heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor de aansluiting met de A2 heb je 5 minuten vertraging. De andere kant op, dus richting Maaseik bij Ittervoort ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

asunder.

0: van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Rotterdam komt op zijn vroegst morgen met een besluit over eventuele maatregelen rondom Feyenoord-ADO. Morgen wordt het vuurwerkincident bij Cambuur voor het eerst geëvalueerd. Daar zijn de gemeente Leeuwarden, Cambuur, Feyenoord en Justitie bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wordt op basis van de eerste evaluatie besloten of er ook aanpassingen gedaan moeten worden rondom de wedstrijd tegen ADO in de Kuip. Dan kan gedacht worden aan extra maatregelen bij de ingang, maar dat is wel een verantwoordelijkheid van de club zelf, zo zegt de gemeente. Dit weekend werd vuurwerk afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Een deel daarvan kwam tussen de Cambuur-aanhang terecht. Er raakten 7 mensen gewond, met onder meer brandwonden en gehoorschade. De politie doet onderzoek naar de explosie gisteravond laat bij een apotheek in de Beverwaard in Rotterdam. In deze zaak zijn al veel mensen gesproken, maar er is nog niemand aangehouden. Iets voor middernacht was er een klap te horen op de Boksbergenstraat. Ook was er een schade aan een van de ruiten van de apotheek en bij een geparkeerde auto. De brandweer is al meer dan 1,5 uur bezig om een jong kalf te redden uit een gierput bij een boerenbedrijf in Oud-Alblast. Dat is nog altijd niet gelukt. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een lastige klus. De gierput is moeilijk toegankelijk en de brandweermensen moeten werken met luchtmaskers op. Er is onder meer geprobeerd om een ketting om het kalfje heen te binden, zodat het eruit getild kan worden, maar dat is ook nog niet gelukt. Justitie in Engeland gaat oud-Feyenoord-speler Raheem Sterling vervolgen voor gevaarlijk rijgedrag. Die reed in mei in zijn Lamborghini in de prak van meer dan 300.000 euro. Hij was onder invloed en weigerde mee te werken aan een politieonderzoek. De speler, die vorig seizoen een paar maanden onder contract stond bij Feyenoord, hangt nu een celstraf boven het hoofd van 2 jaar, meldt de Britse krant The Sun. In september moet hij voor de rechter verschijnen. Sterling speelde in Rotterdam 8 wedstrijden, scoorde niet en zijn contract werd daarna niet verlengd. Het weer. Periode met zon. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95 C.

0: Kroegstad, jouw radio. Kroegstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Het gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na een incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. Feyenoord heeft zijn afschuw uitgesproken over deze actie en neemt nu dus 2 keer geen publiek mee naar die uitwedstrijden. Supporters die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Een enorme overstroming heeft in Nepal hele dorpen weggevaagd. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen en bijna 100 mensen worden vermist. Onder hen zijn veel toeristen. De overstroming zou veroorzaakt zijn door een aardbeving, waardoor er lawines zijn ontstaan. Energievoorzieningen, bruggen en wegen zijn zwaar beschadigd en grote delen van het gebied zijn bedekt met modder. Ook in het buurland Tibet zijn veel slachtoffers. Het water staat op veel plekken te hoog om met helikopters te kunnen landen en hulp te bieden. En de rechtbank Rotterdam overweegt om zelf te gaan kijken bij een synagoog in Rotterdam-Blijdorp, waar eerder dit jaar een explosief afging. De rechters willen duidelijk krijgen of de bommenleggers konden weten dat het een Joodse instelling was. Bij de aanslag werd een koper en benzine gebruikt. Bij de ingang lagen wat brandplekken. Kort daarna zijn 4 mensen aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam aan de Mozartlaan. Ze waren in het bezit van een jerrycan en benzine. De 4 bommenleggers hebben verklaard dat zij niet wisten dat het om een synagoge ging. De rechtbank wil daarom zelf op locatie kijken hoe het eruit ziet. En dan tot slot het weer. Het is nog een zonnige middag en de temperatuur ligt rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het een benauwde dag met 27 graden. En dan is er in de loop van de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum, 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda voor Tilburg Reeshof, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. No matter what I try to do, gonna spend my whole
0: life through. Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.

0: Brothers, Let Your Love Flow.
1: Een wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waard.
0: Nou, dat ben ik dus. En ik geef jou de allerbeste hits uit het verleden. Hits uit jouw jeugd. Leuk gewoon.
2: De zomer dendert uit je radio. De

0: genieten van elkaar. Richard Maanshoorn, jij.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Oude liefde

0: on the wall, zo zijn.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag 65 jaar geworden. Cor Bakker van Paul de Leeuw en ook Gerrit Hiemstra, die ex-weerman van de NOS. Ook vandaag jaren 65 jaar allebei.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?

langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive laat hij bij menigagent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits. Theo van Gameren. 3 platen uit de Lage Landen. Dit is de Polderpop Stampot.

Jansen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knopend Everdingen en Zaltbommel, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk, 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Waterdorp en Moergestel, 10 minuten. De N279 Roermond richting Den Bosch, voor Beek en Donk, 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond Noord, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zomerhits.
1: Merwede, Oude Maas en Noord. Grote Kerk en Groothoofdspoort. Huis van Gein en Statenplein. Dordrecht, met stadsrechten sinds 1200. En een radiostation dat ook...

0: klimaat.
1: Dit is vandaag in het nieuws.
0: Ja, nog vandaag in het nieuws. Klimaat, stikstofmars. De boeren zijn op weg naar de gemeentehuizen, provinciehuizen. Om handtekeningen op te halen tegen het ridicule stikstofbeleid in Nederland. Maf zijn we geworden.
1: Hey Jochie, is de warmte in je bol geslagen?
0: Ja, en dat doet Steven ook een beetje.

0: deze zwijmeldrank. Smelt je als een bolletje ijs in de zon weg.
1: Coffee Black.

0: van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij het vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1,5 cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een 30 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leendeheide een kwartier oponthoud. De N279 Roermond richting Den Bosch voor Week en Donk een kwartier. En richting Roermond voor Helmond een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afritje Nieuwsgestel en Knoopend Empel 10 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

come never dance.

0: van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1/2 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land nemen de meeste files af. Er staat nog 80 kilometer in totaal. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Knopen de Hocht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Utrecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Opnieuw heeft de politie een zoekactie gehouden in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. De afgelopen weken werd er in het water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op Rob Zweekhorst. Tot nu toe werd er gezocht met magneten en haken. Vandaag is een verzwaard net over de bodem getrokken. Er zijn wel fietsen en prullenbakken gevonden, maar de politie kan niet zeggen of er ook een wapen is gevonden. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat gaat dan om de wedstrijden tegen NEC en tegen PEC Zwolle. De clubleiding heeft dat besloten na het incident van afgelopen zondag. Toen staken Feyenoord-supporters vuurwerk af. Een deel van de vuurpijlen kwam in het vak van Cambuur terecht. 7 supporters raakten daardoor gewond. En de rechter heeft een oud-medewerker van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn veroordeeld voor verkrachting van een 15-jarig meisje. De man krijgt 4 jaar cel. De man krijgt een iets lagere straf dan het OM heeft geëist, omdat hij in het huis van bewaring meerdere keren is mishandeld en daarbij is onder meer zijn oogkas gebroken. Een medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt wel een 1,5 jaar cel voor aanranding van een 14-jarig meisje. En na een klacht over een henneplucht heeft de politie in een loods aan de Kleefstraat in Schiedam een vat met chemicaliën gevonden. In de loods zijn geen verdovende middelen of materialen van een drugslab gevonden. De brandweer onderzoekt wat voor stof er in het vat zit. En de gemeente Schiedam gaat kijken of het een onveilige situatie is en of er een vergunning voor deze chemicaliën nodig is. En dan tot slot nog het weer. Nou, het is een zonnige middag. Temperatuur ligt rond de 45 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Het is wel een heldere nacht. Morgen opnieuw mooi weer. Het wordt 27 graden en kan soms zelfs benauwd aanvoelen. Maar er is later op de dag ook kans op een regen- of een onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteer.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie weer voor mijn rekening. En vandaag beginnen we met Scorpions, The Wind of Change.

Dit was C6 Steve met Bad Things. Dat is een hele nieuwe uitgave. En daarvoor Echo en de Bunnymen. Die hebben ook iets nieuws uitgebracht. En dat heet Brussels is Haunted. Nu gaan we naar Jack White. G.O.D. en de Broken Ribs. Ook dat is een uitgave van dit jaar.

0: Rock Garden, het programma met de meeste gitaarsolo's.
1: Okay, one more time.

En dit waren de Black Keys. Where there's smoke, there's fire. Ook dit was een uitgave van mei 2026. Dus actueel zijn we weer. En daarvoor een oud nummer. Een Nights in White Satin van de Moody Blues. En dit was dan de uitvoering met een groot orkest. London Festival Orchestra. Dus een heel mooi nummer. We gaan verder met Ringo Starr, Photograph.

Dit waren de Waterboys met The Hole of the Moon. En daarvoor Peter Gabriel met Sledgehammer. En ook in deze periode zijn er weer twee grote artiesten overleden. Bonnie Tyler, 75 jaar is ze geworden.

En met Two Tickets to Paradise van Dolly Parton zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Arne gekomen. Dit uur sluit ik af met R.E.M. Everybody Hurts. Tot na het nieuws.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Coalitiepartij D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur uitspreken voor links. Daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt er overlegd tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers van dit minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je zo niet een brede meerderheid kan krijgen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar aangehouden in Hoek van Holland bij een controle. De man stond op het punt om de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. En Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt dat jongeren bewust verslaafd worden gemaakt aan sociale media. En ook zou het bedrijf wetten, de privacywetten, overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Meta belooft de apps aan te passen en betaalt nu zo'n $18 miljard. En dan tot slot het weer. Het is een heldere avond en vannacht blijft het ook helder en droog. En dan wordt het zo'n 17 graden. Morgen overdag wordt het een warme dag. Temperatuur kan op gaan lopen tot zo'n 27 graden. En daardoor kan het ook benauwd aanvoelen. Later in de dag is er kans op een regen- en onweersbui. En dit was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En dat kun je merken aan het feit dat ik een verkeerde nummer heb ingestart net. Dat was R.E.M. met Losing My Religion. Maar we gaan gewoon door, hoor. We gaan door met C6 Steve. Die heeft nog meer nummers uitgebracht dit jaar. En we gaan draaien het nummer Somebody.

dit was het mooie Still Loving You van de Scorpions. En we gaan verder met een ouwetje van Echo and the Bunnymen, The Killing Moon.

Dit was The Waterboys met A Girl Called Johnny. En daarvoor Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. We gaan verder met Jack White en Alicia Keys. Another Way to Die.

Dit was Supertramp met Breakfast in America. En daarvoor Paul McCartney samen met Ringo Starr, Home to Us. Van het laatste album van McCartney van The Boys van Dungeon Lane. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Valencia, Gaia en met Duran Duran, Ordinary World. Tot de volgende keer.

0: van 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Coalitiepartij D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur uitspreken voor links. Daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP op scherp zet. Vanavond wordt er overlegd tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers van dit minderheidskabinet. Volgens de NOS zullen D66 en het CDA daar zeggen dat ze het niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je zo niet een brede meerderheid kan krijgen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar aangehouden in Hoek van Holland bij een controle. De man stond op het punt om de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. En Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten. Die zaak gaat erover dat het bedrijf verweten wordt dat jongeren bewust verslaafd worden gemaakt aan sociale media. En ook zou het bedrijf wetten, de privacywetten, overtreden door regelmatig gegevens te verzamelen van kinderen onder de 13 jaar, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Meta belooft de apps aan te passen en betaalt nu zo'n $18 miljard. En dan tot slot het weer. Het is een heldere avond en vannacht blijft het ook helder en droog. En dan wordt het zo'n 17 graden. Morgen overdag wordt het een warme dag. Temperatuur kan op gaan lopen tot zo'n 27 graden. En daardoor kan het ook benauwd aanvoelen. Later in de dag is er kans op een regen- en onweersbui. En dit was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van

0: Klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Silhouette.
2: Drechtstad FM.
3: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
4: We start.

Jawel, we gaan starten vanavond. Het is 8 over 9. Het is woensdagavond 26 augustus 2026. En tijd voor Silhouette. Bon voyage. En weg is die. Een hele reguliere, maar ook wel een speciale uitzending. Ik heb zo meteen een gast hier in de studio. En die gaat mij een klein beetje assisteren. Die zit hier rechts van mij. En waar we het over gaan hebben, dat laten we even in het midden op dit moment. We gaan eerst eventjes muziek draaien. En dat doen we met een hele bekende band uit Zweden. En met een toepasselijke nummer. Dat nummer heet SOS. Hier is ABBA.

0: Een oudje uit de jaren 70, de band ABBA uit Zweden, jawel, halverwege de jaren 70. Ik ken dit liedje al, nou ja, vanaf mijn 15e zullen we maar zeggen. Ik zal even kijken of we hier een leuk muziekje onder kunnen zetten. Ja, een speciale uitzending vandaag, want ik zit hier niet alleen. Ik heb hier iemand rechts van mij zitten, ook nog familie. Nou, ik zal even de gast verwelkomen. Misschien kan je even vertellen wie je bent.
1: Ja, ik ben Quinn van Wijngaarden, de zoon van Koos.
0: Kijk, dat is duidelijke taal. Nou, niet de zoon, maar de kleinzoon, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, ja, Quinn, vanavond gaan wij samen gaan wij een programma maken. We maken radio, dat is altijd zo leuk om te vertellen. We maken radio. Meestal is het de mensen luisteren naar de radio. Maar ik maak met jou vandaag een programma. Het hangt er nog even om of dat 1 of 2 uur gaat worden. Het is best lang, toch, of niet? Maar dat mag je zelf bepalen. En ja, we gaan allerlei mooie muziek draaien. Ik heb hier. Ik zie ook trouwens dat jij. Je bent een fan volgens mij van Suzanne en
1: ja,
0: Freek, hè?
1: Dat klopt.
0: Even kijken of dat dit er nog even onder kan. Want het is allemaal wat vrolijker. Suzanne en Freek. En wat spreek je zo aan in Suzanne en Freek? Waarom is dat zo mooi?
1: Ja, omdat het ook een klein beetje rustig is. En daarna wordt het een klein beetje wat drukker. Maar het blijft wel een klein beetje rustig.
0: Oké. Je moet ietsje dichter bij de microfoon. Want dan horen we je beter. Dan kan je hem zo even naar beneden draaien. Zo een klein beetje. Je kan, ja, oké. En praat nog eens.
1: Ja.
0: Oh, dat is een stuk beter zeg. Ik hoor wel een klein brommetje eroverheen. Maar laten we maar eventjes kijken hoe dat verder uitwerkt. Desnoods kunnen we ook nog even van plaats verwisselen. Ja, Suzanne en Freek, mooie muziek en ook mooie teksten vooral, hè, denk ik.
1: Ja.
0: Oké. Zullen we eens even kijken of dat we die de Suzanne en Freek, dan moet ik even kijken of dat die op de juiste positie staat. Want anders dan werkt het niet. Ik heb jou uitgelegd, en dat gaan we nu gelijk even testen, dat jij ook rechtstreeks dit kan bedienen. En laat eens even horen of dat werkt.

0: Als het avond is. Een nummer van Suzanne en Freek. Zeer populair. De afgelopen jaren zich ontpopt hebben als ware muzici. Ja, op verzoek van mijn kleinzoon, Quinn van Wijngaarden.
1: Hè? Ja.
0: Gezellig in de studio. We hebben even de andere microfoon gepakt. Ik zie lampjes branden. Het wordt gezellig. Ja, wat heb je nog meer op de rol staan vanavond?
1: We gaan nu Selafie doen van Cloud. En ik heb dit liedje gekozen omdat het een leuk, vrolijk liedje is.
0: Mm-hmm. En je gaat hem zelf starten?
1: Ja.
0: Oké, daar komt-ie.

0: C'est la vie, dat is Frans, Quinn. En ja, volgens mij ben je net terug uit Frankrijk, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja, je bent gezellig op vakantie geweest daar, 3,5 week. En ja, ik denk dat we eerst eventjes een klein beetje over die vakantie moeten praten. Want ja, dit is een Franstalig liedje. Heb jij dan ook een beetje het idee waar het over gaat? C'est la vie.
1: Over het leven, hoe het is eigenlijk.
0: Ja, exact. En hoe is het leven?
1: Ja, goed, maar ook weer niet.
0: Ook weer niet. Ja, het heeft twee kanten, hè?
1: Ja, klopt.
0: En kan je iets vertellen? Oh, wat gaan we nou krijgen? Zal ik die even wat zachter zetten? Ja, kan je misschien iets vertellen over dat goede en dat minder goede leven? Is dat mogelijk?
1: Ja, want op sommige plekken is er oorlog en op de sommige plekken is er vrede.
0: Mm-hmm.
1: En sommige dingen gaan ook niet zo goed.
0: Mm-hmm. Zoals?
1: Dat mensen niet heel aardig doen tegen elkaar of andere dingen ook.
0: Ja, dat klopt, hè. Het is zeker niet altijd even goed. Dan denk ik dat wij het nog relatief goed hebben hier in Nederland en in Europa.
1: Ja.
0: Denk je niet?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. De Franse taal. Hoe komt het dat jij iets hebt met Frankrijk en de Franse taal? Kun je daar iets over vertellen?
1: Eigenlijk is mijn oma is ook Frans. En dat vind ik ook wel leuk, eigenlijk.
0: Ze is Franstalig.
1: Ja, en daarom.
0: Maar ze komt wel uit België natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar heb je ook een Frans gedeelte, hè?
1: Ja.
0: Het Waalse gedeelte.
1: Ja.
0: En ja, dan hoor je regelmatig Franse taal. Ook bij de familie natuurlijk, als we daar een keer langs gaan. En is dat een moeilijke taal, vind je?
1: Ik vind het wel weer moeilijk om ook te lezen. Maar misschien uitspreken is wel makkelijker dan lezen.
0: Dat betekent dus dat je toch wel een klein beetje verstaat, zo hier en daar, toch?
1: Ja.
0: En vind je het een mooie taal?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en hoe komt dat?
1: Omdat het misschien niet echt met die harde klinkers heeft.
0: Het heeft niet van die harde klinkers. Het heeft een mooie, mooie toon, een mooie klankkleur, hè, denk ik. Nou, daar ben ik het wel een beetje mee eens. En denk jij dat als jij straks naar de middelbare school gaat, nou straks over een paar jaar, dat je dan dat vak ook wel wil blijven leren?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, oh, heel graag zelfs. Nou, dat is dus duidelijke taal. Nou, ik denk niet dat wij... We hebben zo meteen nog een ander onderwerp. Laten we eerst nog een klein stukje muziek draaien. Dan beginnen we zo meteen, want dit was wel gezellig natuurlijk. Maar de ware aard van het programma moet nog geopenbaard worden. Om het in mooie termen te zeggen. Zullen wij dat liedje, dat andere liedje wat in het Frans is, even overslaan? En zal ik eens iets kiezen wat ik ter aanvulling heb gedaan? Even kijken hoor, want ik zit even door mijn lijst heen. Ik heb hier een nummer van Robbie Williams. Zeg je dat iets?
1: Ja.
0: Oké, nou dan gaan we die even draaien. Dat doen we na C'est la vie, dus die hebben we net gehad. En dan komen we uit bij Angels. Hier is Robbie Williams. MUZIEK

0: was Angels van Robbie Williams. Weet je, Quinn, dat ik hier ooit een keer naartoe ben geweest, naar zijn concert?
1: Nee.
0: Dat was heel bijzonder, zeg. Ik ben helemaal niet zo'n grote fan van deze meneer, maar ja, dat was een prachtig concert in Rotterdam. Goed, Angels. Ik zet deze eventjes stop. Ik ga nu even de muziek invaden. Zo heet dat officieel. En dan mag jij eens vertellen wat een beetje de opzet is geworden van dit programma. Want daar kwam je zelf mee. Wij waren eerst van plan om alleen maar muziek te draaien met wat uitleg en wat verhaaltjes zo hier en daar. En toen kwam jij opeens met een idee. Wat was dat voor een idee?
1: Ja, het idee was, want mijn zusje Bo, die heeft dus HSP. Mijn ooms en tantes, die halen daar geld voor op. Want eigenlijk is HSP een soort spierziekte. Waardoor je voet stijf blijft. Dat je, en dan kan je niet zo goed lopen. En dan val je ook heel vaak. En hun halen daarvoor geld op. En ik wil zeggen dat jullie ook kunnen doneren.
0: Ja, dat was, dat klonk als muziek in mijn oren. En het kwam er heel spontaan uit bij jou. Dus wij hadden bedacht dat we daar toch wat aandacht aan moesten besteden. Ja. En ik heb al gezegd, als de uitzending nu afgelopen is, dan ga ik proberen of onze redactie, want er zit hier ook een redactie bij deze omroep, of dat ze bereid zijn om daar dat verhaaltje in een tekst te gieten en daar een code aan te koppelen, zodat de mensen kunnen doneren. En wie weet komen er dan wel wat euro's binnen om bij te dragen aan deze mooie actie. En hoe gaat het met jouw zus? Met jouw kleine zusje? Mijn kleindochter, is dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Het gaat wel beter. We hebben ook al heel veel geld opgehaald. Dat is wel fijn.
0: Ja.
1: En ik zie wel dat ze heel veel plezier heeft ook.
0: Ze heeft heel veel plezier. Maar ze speelt ook een belangrijke rol, toch? Met deze actie.
1: Ja.
0: En vertel eens.
1: En zij heeft ook, op de app staan ook heel veel foto's van haar.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het niet alleen voor haar. Het is gewoon alle kinderen die HSP hebben.
0: Ja.
1: En dus dat vind ik
0: het wel. Het is een landelijke actie, toch?
1: Ja.
0: Ja, het geldt voor iedereen. Want het is een ziekte die niet zo heel erg veel voorkomt.
1: Heel zeldzaam.
0: Het is heel zeldzaam. En dat is iets wat over in heel Nederland speelt. Van Groningen tot Maastricht. En in dit geval, jullie wonen in Vlaardingen dan. Ja. Dat is een nare ziekte in die zin dat er op dit moment geen medicijn voor is. Hè?
1: Ja.
0: En dat maakt het extra ingewikkeld. We gaan er zo meteen nog wat meer over praten. Zullen wij eens wat... Ja, je hebt gekozen voor klassieke muziek zelfs. Dat vond ik heel bijzonder. Ik kende die naam eigenlijk wel, maar de muziek niet. En ik vond het heel speciaal dat jij die keuze hebt gemaakt. Dus... misschien kan je nog even zeggen wat er zo mooi is aan die muziek. Voordat we hem starten.
1: Als je een klein beetje druk bent, dan word je ook een klein beetje rustig van.
0: Ja, dat is fijn.
1: Ja.
0: En ben je wel eens druk?
1: Soms wel.
0: Dat klopt. Nou, je mag hem starten. Wie zijn het?
1: Van Brooklyn Duo.
0: En het nummer?
1: Canon Idee.
0: Mooi.

0: Dat was I'll Survive van Gloria Gaynor uit de jaren 80, denk ik in dit geval. Ja, je luistert naar Silhouette op Drechtstad FM, Atos Radio. We zijn er met dit programma tot 11 uur. En zoals gezegd, een speciale gast in de studio. Dat is mijn jongste kleinzoon, Quinn. Jij bent 9 jaar, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat betekent jouw bouwjaar is 2017.
1: Ja.
0: En je zit hier al in een levensechte studio. Zit je al een beetje te co-presenteren.
1: Ja,
0: hoe bevalt het nou? We zijn nu 3 kwartier bezig, dus gaat goed?
1: Ja, het ziet er ook heel leuk uit.
0: En wat zie jij zoal dan?
1: Ja, allemaal computers en draadjes.
0: En veel draadjes, ja. Je vroeg je net af, van wat doet die balk hier op de grond? Ja.
1: En heel veel technologie.
0: Ja, veel technologie. En zonder technologie kunnen wij ook geen radio maken, hè, met z'n tweeën.
1: Ja,
0: klopt. Ja, we hadden het net over een film die jij gisteravond gezien hebt. Jij bent aan het logeren bij je opa en oma.
1: Ja.
0: En toen kwam er een film voorbij. Die hebben we ook, althans met jouw broer en zus heb ik die film gezien in de bioscoop.
1: Ja.
0: Die konden we gisteravond ook zien op het tv-toestel.
1: Ja.
0: En welke film was dat?
1: De Minecraft Movie.
0: Oh ja, ja, geweldige film toch? Waar gaat die over?
1: Over een Minecraft met allemaal blokken, vierkant is dat.
0: Ja, het is een spel toch van oorsprong?
1: Ja, en ze maken een heel avontuur door Minecraft heen.
0: Mm-hmm. En Minecraft is een wereld toch die ligt aan de andere kant van de mijn.
1: Ja.
0: Je stapt de deur door en dan zit je in die wereld.
1: Ja.
0: Ja. En wie zijn de hoofdrolspelers?
1: Jack Black.
0: Ja, geweldig. Hè? Die man die speelt de Sterren van de Hemel. Nou heeft die meneer Jack Black... die heeft een redelijk talent om te kunnen zingen en muziek maken. Want dat is zijn tweede hobby, heb ik het idee. Zijn beroep is natuurlijk acteur. Maar ik denk dat meneer Black een beetje zo is... zoals we hem zien in de film, in de meerdere films. Maar er is één specifiek liedje wat toch een beetje eruit springt, heb ik het idee. Waar gaat het over, Quinn?
1: Over Lava Chicken.
0: En lava in de zin van lava wat uit een vulkaan komt, toch?
1: Ja.
0: Ja. En wat is die Lava Chicken? Wat houdt het in?
1: Dat een chicken met lava overheen valt.
0: Wat is een chicken?
1: Een kip,
0: ja,
1: het Engels.
0: En die wordt geroosterd in lava.
1: Ja.
0: En het leuke is dat die mensen die zien die kip liggen, die gebraadde kip... en die denken van lekker even kip eten. Maar dat is niet zo slim, hè, om dat te doen. En hoe komt dat?
1: Omdat het ook heel heet is, want door de lava is gebrand.
0: Ja, inderdaad. Nou, we hebben een liedje gevonden. Het duurt 1 minuut en 15 seconden. 16 seconden. En vertel maar, hoe heet het liedje?
1: Lava Chicken.
0: Daar komt-ie. 1, 2, 3. Oeh!

0: Ja, mooi nummer van... wacht even.
1: Suzanne
0: en Freek. Goed zo, Quinn. Suzanne en Freek, Blauwe Dag, dat was het eerste nummer waar ze bekend mee werden. En ja, dan gaan we nu gaan een beetje dansen, Quinn. Dat is een film uit de jaren 70, heel lang geleden. Hele populaire muziek van de Bee Gees. Hier is Staying Alive.

0: En Quinn, wat vind je van deze muziek?
1: Best leuk eigenlijk.
0: Ja, lekker deinende muziek.
1: Ja.
0: Dat zijn de Bee Gees uit Amerika, de Verenigde Staten. Ja, een nummer van meer dan 50 jaar oud. Schrikken. Het is niet van deze tijd, maar het blijft goed. Oké, het is 8 voor 10. En straks het nieuws en dan hebben we daarna nog een uur. En te gast hier in de studio is mijn kleinzoon.
1: Ja.
0: De jongste kleinzoon, zijn meerdere kleinzoons. Jouw broer en jouw zus, die hebben hier ook gezeten.
1: Ja.
0: Vorig jaar. Heb je toen geluisterd?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Je had, je dacht bij jezelf, ik heb wat anders te doen. Oh, misschien lag je op bed. Zou kunnen natuurlijk.
1: Nee, ik had niet iets anders doen, maar ik had iets anders eigenlijk.
0: Oh, oké, je had iets anders. Nou, dat klinkt alsof je toen druk was. Ja, ja. Toch? Maar je wil nog een keertje herhalen, en dat doen we straks nog een keer. Dat jij bent eigenlijk een beetje ingesprongen in die zin dat jouw oom en tante, die maken onderdeel van een actie voor HSP.
1: Ja. Ja.
0: En dat is een ziekte die we niet graag onder de leden hebben. Dat is een nare ziekte waar eigenlijk op dit moment geen medicijn voor is.
1: Ja.
0: Nou heb ik al aangegeven dat ik ga proberen om via de redactie hier in Papendrecht van de lokale omroep, om daar een soort van link te laten plaatsen. Misschien met een kort verhaaltje erbij. En dan kunnen de mensen via, want daar kijken best wel veel mensen naar dat staat op internet dan. Dat is een nieuwssite. En daar kunnen die mensen dan eventueel op doneren. Maar dat moet ik eerst even voorleggen. Dit is spontaan geboren. Jij kwam met het idee, heel kort geleden. En ik vind dat zeker een zaak om aandacht aan te besteden.
1: Ja.
0: Voor jouw zusje Bo.
1: Ja.
0: En ze heeft nog een naam, toch? Bo, en dan?
1: Fayen.
0: Ja, en jij hebt ook nog een dubbele naam, toch?
1: Quimma.
0: Het zijn allemaal volgens mij Franse namen, als ik het zo hoor.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, de eerste naam is meestal heel kort en de tweede naam is dan wat langer.
1: Ja.
0: En ook nog in de Franse taal. Nou, we gaan dit uur in ieder geval besluiten met een nummer wat jij ook hebt uitgekozen. Ja. Dat was best wel een verrassing voor mij. In die zin dat ik hoor niet veel kinderen van die leeftijd, je bent 9 jaar,

0: die met dit nummer aankomen. Wat vond je zo mooi aan dit nummer?
1: Lekker hip en hop.
0: Lekker hip en hop?
1: Ja.
0: Nou, het is geen hip-hop, het is eerder jazz. Maar ja, je zou kunnen zeggen, oké, dat maakt me vrolijk. En dan ga ik hippen en hoppen.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Sade en Smooth Operator. Tot na het nieuws.

0: van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteer

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van

0: Mooi liedje, hè?
1: Ja.
0: Ja, yeah, Queen. Queen in de studio, mijn kleinzoon. En we hebben vanavond een beetje speciaal verhaal verteld al een aantal keer. Dat doen we nog een paar keer. Je bent weer terug bij Silhouette 318, de B-kant tot 11 uur van woensdag 26 augustus. Live vanuit de studio in Papendrecht. En je hoorde muziek van Earth, Wind and Fire. En dat was uit 1978, toen ik nog, 17 jaar was. Ja, kun je uitrekenen hoe oud ik nu ben? Weet jij dat, Quinn? Je zei een keer 73, toch?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan zat je er behoorlijk naast.
1: Ik denk 75.
0: Nee. Doe er maar 10 af. Dan zitten we weer op één lijn. Even kijken. We hebben, tenminste, jij hebt een lijst gemaakt. En ik heb dat hier in een playlist gezet. En daar staat een naam bij die een hoop mensen, ik ken het inmiddels wel, maar een hoop mensen kennen het niet. Het is een Franse artiest. En jij moet eens even vertellen hoe je daar aangekomen bent aan die Franse artiest.
1: De Franse artiest is Berthaud. En ik ben hier aangekomen omdat ik naar de camping ging. En daar kwam hij muziek spelen. Want wij zaten dus te eten in het restaurant. Toen kwam die muziek spelen.
0: Ja, hij deed een concert, hè?
1: Ja.
0: En ik heb het idee dat hij dat bijna ieder jaar doet, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Nou, het is een vrij onbekende artiest. Maar het is wel iemand die goed kan zingen en gitaar spelen. En daar gaan we tweede uur eventjes mee starten. Meneer heet, ik weet niet of dat zijn echte naam is. Berthaud.
1: Ja.
0: Dat is B-E-R-T-O-O. Het kan best zijn dat dat een pseudoniem is. Waarschijnlijk wel. Of het is zijn voornaam, dat zou kunnen. En het nummer, hoe heet het nummer?
1: Bref tu m'appelais.
0: En weet je wat het betekent?
1: Echt niet.
0: Ja, bref is volgens mij kortom. En tu me plais, ik vind je leuk. Nou, dan gaan we naar luisteren. Hier is Berthaud.

0: Dancing Queen, een van de bekendste nummers van de Zweedse band ABBA uit de jaren 70. Kan niet stuk. Alhoewel, dit is denk ik begin jaren 80. Arrival heet het album. Ja, ik heb er nog eentje op speciaal verzoek van jou, Quinn.
1: Ja.
0: En dan moet je even vertellen wie dat is, die mevrouw.
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. And always remember us this way. Baby.

0: prachtige nummer van Lady Gaga. Always Remember Us This Way. Uit de film A Star Is Born. Heb jij niet gezien, hè, Quinn?
1: Nee.
0: Nou, hele mooie film uit 2018. Zeer aan te raden. Het is inmiddels 10:30 op het Drechtstad FM Natos Radio. En je luistert naar Silhouette. En ik ben hier niet alleen in de studio. Ik ben vanavond hier met Quinn van Wijngaarden. Ja. Mijn kleinzoon. Quinn, we hadden een missie, hè?
1: Ja.
0: En die missie die is inmiddels al een paar keer onder woorden gebracht. Maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Vertel het maar eventjes weer.
1: Ik ga het weer even vertellen om er even weer over na te denken over dat mijn zusje HSP heeft. Daar halen mijn ooms en tantes geld voor op. En wil je dan doneren? En volgens mij wordt het ook op de website gezet.
0: Ja, nou dat is de bedoeling. Dat ga ik morgen in ieder geval gelijk even ter sprake brengen. Dus dat betekent dat ik contact op ga nemen met de redactie van onze website. En dan kunnen we ook, als dat enigszins te plooien valt, kunnen we de QR-code erop zetten. Zodat er gedoneerd kan worden voor dit hele goede doel. Het is onderdeel van een nationale actie. Het is een relatief onbekende ziekte. En het is niet mals om dat onder de leden te hebben. Tot nu toe geen medicijn gevonden. En het is lastig te bestrijden. Dus wat dat betreft een zeer goed doel om onderzoek te steunen naar een oplossing. Voor dit nare verhaal. We gaan muziek draaien. We kiezen om de beurten nu inmiddels, Quinn. Ja. Dat gaat goed zo. Ik heb een leuk liedje ontdekt. Het is een liedje volgens mij uit de jaren 80. Die meneer die heet Bobby McFerrin. En ik vind het erg leuk omdat het zo positief is. Laten we het daarbij houden. Don't worry, be happy. Hier is Bobby McFerrin.

Kelly!

0: Heel mooi. De altijd vrolijke Mika. Dat is een Canadese zanger die altijd met prachtige up-tempo nummers komt. Ja, uit een rijk verleden van deze meneer. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik hem zag, ja, hij kon niet stilstaan. Maar ja, op een gegeven moment ben je zo heerlijk gewend aan deze vrolijke muziek, dat iedere plaat die uitkomt, zeg ik altijd van, hé, hey, ja, daar is die weer, Mika. Quinn, we zijn nog steeds druk in de weer met muziek en alles wat er tussendoor speelt. En ik heb hier weer een Franstalig nummer klaarstaan van die meneer Berto.
1: Ja.
0: Ja, en jij vindt dat een mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: En heb je enig idee, Si on creuse heet het nummer. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Jij wel?
1: Nee.
0: Volgens mij is creuser is graven. Maar dat zouden wij even op moeten zoeken. In ieder geval, je had al verteld, die meneer die trad op de camping. Waar zaten jullie op de camping?
1: In de Dordogne.
0: In de Dordogne. En hebben jullie ook nog last gehad van al die vuren die daar ontstonden, daar in die regio?
1: Ja, er kwam wel een beetje rook vandaan.
0: Ja, en dat werd langzamerhand werd dat minder, hè, had ik het idee. Want dat is niet mis wat daar gebeurd is in het zuiden van Frankrijk. Ja. En dan vooral in de omgeving van Bordeaux. Goed, we gaan op een gegeven moment was die meneer weer. Ik geloof dat hij ieder jaar daar langskomt, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, op een gegeven moment was hij daar weer. En toen klonken de klanken, de vertrouwde klanken van meneer Berto met Si on creuse.
2: Si on se jetait un dernier verre, on referait le monde de la tête à l'envers. Ça serait quelque chose au moins, ça serait ça. Si on creuse, toi et moi. Si on se jetait nu dans la mer, tu dresserais des temples, les bras grands ouverts. Je te regarderai en chantant, c'est quand on peut que l'on veut. Si on creuse, toi et moi.

Ja, geniaal nummer van Michael Jackson, Earth Song uit 1995 van het album History, Past, Present and Future. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een meneer uit België. Uit Brussel komt hij van origine volgens mij. Ja, ook een hele goede artiest. Stromae en Merci.

0: Mooie muziek van de Waalse, jawel, Belgische dus, Stromae. Je hoorde een nummer van het album Racine Carré uit 2013, nummer Merci. Nou, Quinn, we gaan richting 11. Je bent gelukkig nog hartstikke wakker.
1: Ja.
0: Dat betekent dat we, ja, je hebt een nummer gekozen van een meneer die al heel lang muziek maakt, sinds de jaren 70. Ja, bewust gekozen, een Engelsman in New York. Maar we maken nog even een klein stukje reclame voor waar we mee bezig waren. Namelijk HSP. Steek jij van wal?
1: Ja, ik wou nog heel veel zeggen van, willen jullie alsjeblieft doneren? Want volgens mij wordt het op de app gezet van, volgens mij
0: op de website.
1: Ja, op de website.
0: Ja, dat ga ik morgen overleggen met de redactie, want daar moet je toestemming voor vragen uiteraard. En dan zou het mooi zijn als we inderdaad, want we hebben dat die advertentie, een soort van advertentie hebben we al met een QR-code zouden we zo kunnen plaatsen. Misschien nog met een klein stukje inleiding en dan hopen dat er mensen bereid zijn om te doneren voor het goede doel. En dan moet je nog even uitleggen wat dat precies betekent, dat HSP.
1: Ja, HSP is eigenlijk een spierziekte waardoor je voeten een klein beetje stijf blijven staan. Die, en

0: Die, daardoor valt ze ook heel veel. Ze loopt heel vaak op haar tenen ook.
1: Ja, en dan gaat het om jouw zusje, hè?
0: Ja.
1: En hoe oud is jouw zusje?
0: 5 jaar.
1: Ja. En het is al heel jong. Toen ze, denk ik, 3 jaar was, is dat officieel geconstateerd.
0: Ja.
1: En het gevolg is wel dat ze heel moeilijk loopt. Daardoor ook in een rolstoel terechtkomt, deels. Ja, het probleem is dat er geen medicijn voorradig is op dit moment. Helemaal niet. Dat moet uitgevonden worden. Daar is onderzoek voor nodig. En daar is uiteraard veel geld voor nodig. En dat is de reden dat jouw oom en tante begonnen zijn als onderdeel van een landelijke actie om geld in te zamelen.
0: Ja.
1: En wellicht kunnen we daar ook nog een klein vervolg aan geven vanuit deze uitzending. Ik vond dat je het uitstekend gedaan hebt, Quinn.
0: Ja.
1: En wellicht spreken we elkaar nog wel een keer nogmaals via deze microfoons. Wat denk je? Gaat het nog een keer lukken?
0: Ja, hoop ik wel.
1: Oké. Okay. Verder iedereen bedankt voor het luisteren. Dit was Silhouet nummer 318 en A en B kant. Ik heb erboven gezet, Quinn, want dat wilde jij weten. Quinn vertelt. Van 26 augustus 2026. We gaan eruit met Sting en een Englishman in New York. Tot volgende week.

0: jouw radio. Rijnmond FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: een van de grootste hits van Britney Spears aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. Born to make you happy. En dat allemaal op deze mooie avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen met prachtige muziek. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan onder andere praten met Margreet Olsthoorn over haar werkzaamheden. En dat is best belangrijk werk, dus daar hoor je zo meteen alles over in de show. Han van der Horst, die is klaar met dat glazer met queer geweld. Geweld tegen mensen of protesten tegen mensen die anders in het leven staan dan de gemiddelde, zal ik zeggen, heteroseksueel. Hij zegt, vecht terug. Maar dan met aanhalingstekens. Hè? Dat hoor je straks dus in zijn wekelijkse column. Een pittige deze keer. En we gaan praten over de show brass band Talita. Zij doen mooi werk, muzikaal werk, waar heel veel mensen van genieten. En zij gaan straks vertellen in de show wat ze doen en waarvoor. En waarom het erg leuk is om naar te kijken en te luisteren. Je hoort het hier. Allemaal in deze mooie aflevering van De Laat.

0: Een mooie gospel zou je kunnen zeggen van Bette Midler hier in de show, hier in de late avond. Je hoorde van haar From a Distance en ervoor een wonderschone van Blue. Je hoorde Guilty. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is Tera Cox.
1: We gaan kennismaken met Margreet Olsthoorn uit Rotterdam. Margreet, welkom in onze uitzending.
2: Dankjewel.
1: Je bent bekend in Rotterdam en omstreken en je hebt een modehuis, een zaak met de naam Margreet Olsthoorn. Waar zit die zaak?
2: Die zit op de Wilhelminakade.
1: En daar zit je al een hele tijd, hè?
2: Daar ben ik nu 5 jaar. En daarvoor heb ik 15 jaar op eigenlijk gecentreerd op Witte de Wit kwartier, Witte de Witstraat.
1: Nou, daar ken ik je helemaal van. Wanneer werd bij jou trouwens het zaadje geplant voor mode en kunst?
2: Ja, eigenlijk al ver voordat ik naar de kunstacademie, de Willem de Koning, heb ik hier in Rotterdam gedaan. Maar ver daarvoor, dus wel echt als eigenlijk als kind al, was ik constant wel met maken, creëren, fantaseren. En daarna rachte ik mijn eigen kleren in elkaar. De binnenkant vond ik niet belangrijk, maar de buitenkant was ik wel heel erg mee bezig. Al het technische gedeelte vond ik nooit zo interessant. Dus ik heb nooit echt puur als kleermaker interesse gehad. Veel meer in het vormgeven en meer in het autonome.
1: Ook meer de richting van een kunstuit eigenlijk. Wist je dan meteen dat je naar de Willem de Koning Academie zou gaan, naar de middelbare school? Was dat meteen al besloten?
2: Nee, ik heb ook nog even een jaar in het buitenland gezeten voordat ik een keuze maakte voor een opleiding naar de HAVO dan. En ook nog eventjes een beetje gekeken, ook nog gewerkt. En toen eigenlijk ben ik pas op mijn 23ste heb ik de keuze gemaakt om naar de Willem de Koning te gaan. Vroeger wilde ik ook misschien nog naar Rietveld of het in Den Haag, want ik heb een tijd in Den Haag gewoond. Ik moest nog een paar vakken afmaken van mijn HAVO nadat ik in het buitenland had gezeten. Maar Willem de Koning was toen heel sterk aangeschreven in mode. En uiteindelijk is dat mijn keuze geworden.
1: Ja, nou heb je een modehuis, maar je hebt het ook over kunstacademie. Wat bied jij? Is het alleen kleding of ook kunst?
2: Zeker, nee. De mode die ik bied is ook altijd met een diepere laag, dus meer kunstgerelateerd. En het is dan niet zo dat je hele kunstzinnige, rare objecten kan vinden hier. Echt verre van. Het is veel meer het verhaal van een kunstenaar die iets vertelt als designer. En die een bepaald handschrift heeft wat doorgevoerd wordt elk seizoen zonder dat het elke keer wordt gekeken van wat is super in en wat is uit. En fast fashion, dat over 3 weken weer een strakke broek moet. En het is meer de visie van de designer. Dat komt veel voor ook bij Japanse designers en veel Belgische designers uit de periode van de Groep van Zes. Dat is een Belgische groep waar Marten Margiela ook bij zat en Dries van Noten, Anne Meulemeester.
1: Dan vraag ik me wel af, hè, sorry dat ik je even onderbreek. Kunst in kleding, is het wel draagbaar? Want ik zie wel eens mannequins lopen, dan denk ik, oei, het ziet er mooi uit, maar kan ik daar nog mee in de auto gaan zitten?
2: Ja, snap ik helemaal. Nou, het is ook gevaarlijk om nu te denken, kijk, dat ik kunstkleding verkoop, want ik verkoop geen kunstkleding. Het is meer dat dus de richting die ik op ben gegaan, ook vanuit mijn eigen smaak, is eerder minimalistisch, Japans, Belgisch, heel draagbaar, maar heel verfijnd in detaillering en materiaal. En absoluut niet met heel veel gekke toeters en bellen, wat je juist vaker ziet bij een beetje een soort, ja,
1: dat er niet een heel bouwwerk hoeft te zijn, zou ik maar zeggen.
2: Nee, duurzaam is denk ik iets wat echt waar je als een kledingstuk bij je past, zoals een parfum eigenlijk bij je kan passen.
1: Ja.
2: Wat heel erg, wat je zelf nog extra waarde geeft, omdat het klopt in de vibe van wie jij bent en het kledingstuk wat je draagt. Maar ook het materiaal en ook het idee dat je helemaal geen 30 t-shirtjes nodig hebt als je twee of drie hele goede shirts te hebben.
1: Ik wil je voor nu hartelijk bedanken voor deze kennismaking, Margreet Olsthoorn van Modehuis Margreet Olsthoorn in Rotterdam. Dank je wel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Een bijzondere opname hoor je van Chauvin. Le Fond du Lac. Van lang geleden uit de jaren 80 zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je toch maar mooi even de Spinners. De Detroit Spinners heette ze toen nog. Could it be I'm falling in love. Zo meteen gaan we het hebben over queer. Vecht dan terug is de titel van het verhaal van Han van der Horst. Hij maakt zich boos over de bekladdingen en de vernielingen die verricht zijn op de reclameborden voor het voor de Pride in Dordrecht. En dat gebeurde in Alblasserdam. Hij vindt daar dus wat van. En dat hoor je zo meteen na de Beach Boys met California Dreamin'.

0: Lieve mensen. Afgelopen zaterdag vond in Dordrecht de regionale Gay Pride plaats. Dat hebt u vast wel gemerkt. Want overal in Zuid-Holland-Zuid kondigden grote borden dit zo langzamerhand toch wel iconische evenement aan. Het was om zo te zeggen niet te missen. Behalve dan in de Alblasserdam. Daar werden de borden consequent vernield en beklad. Daarom heeft de organisatie ze maar weggehaald. Lennart Lenkens, de grote man achter Dordrecht Pride, meent dat ze op die manier niet aan hun doel beantwoorden. De borden werden immers een podium voor haat en dat is niet de bedoeling van een Pride. Ik moest denken aan de herdenking die een paar dagen na de aanslag op de Pride van Berlijn in Amsterdam werd gehouden bij het Homo-monument. Daar zeiden sprekers dat het antwoord op haat liefde is. Veel luisteraars denken nu automatisch aan Christus die zijn belagers de andere wang toekeerde. Het probleem is dat gewone mensen niet op de manier van de verlosser uiteindelijk kunnen triomferen. Het is ongetwijfeld waar dat Lenkens in Alblasserdam een gelegenheid tot het uiten van homohaat heeft weggenomen. De vraag is echter of dit zal helpen. De homohaters die in het geniep 's nachts hun vernielingen aanrichten, denken ongetwijfeld dat ze nu de overwinning hebben behaald. Dat ze die smerige flikkers in zijn poepie hebben laten ruiken. En dat de homo's in Alblasserdam voortaan wel een toontje lager zullen zingen. Alblasserdammers vormen een rechtzinnige gemeenschap. De gemeente telt een dikke 20.000 inwoners. Er zijn niet minder dan 16 kerken en 1 moskee. De verleiding is nu groot de homohaat in verband te brengen met het feit dat verreweg de meeste Alblasserdammers kerkelijk meelevend zijn en niet zo zuinig ook. En hoe je dat dan krijgt, homohaat? Dat is wel een goedkope manier van scoren, dat doen we vandaag niet. In plaats daarvan breng ik iemand ten tonele die al meer dan 40 jaar geleden veel te jong overleed. Hij leerde mij een belangrijke levensles en zijn naam was Adriaan Stichter. Adriaan vertelde mij eens in Café Het Vierkantje, Han, je hebt mensen die zijn tegen je, dat zijn je vijanden. Je weet niet waarom, maar ze zijn tegen je en je moet je helemaal niet afvragen hoe dat komt. Dat is niet interessant. Je vijanden die zijn er om je van het lijf te houden. Je moet ze onschadelijk maken. Heb ik altijd onthouden. In Amsterdam hebben na afloop van de Pride daar een stel LHTBQ+ personen met een sportschoolachtergrond een queer knokploeg opgericht. Het is de bedoeling de gemeenschap weerbaarder te maken tegen agressie van homohaters op straat. En niet met zoete broodjes. Wat dat betreft is het nuttig te wijzen op de oorsprong van al die gay prates. De grondleggers waren stamgasten van een homobar in New York die de politie de tent uitsloegen toen agenten voor de zoveelste keer hinderlijk kwamen doen. Dat was in 1969 of daaromtrent. Ik las een artikel van Tom Kniesmeijer, een veteraan van de Nederlandse homobeweging. Er kwam een wensdroom in voor. Dat agressieve homohaters een koekje van eigen deeg kregen. En dat een van de helden van de queer knokploeg zich over zo'n homohater heen boog toen die eenmaal op de grond lag en hem toebeet. Onthoud, je bent nu in elkaar getremd door een homo. Ik ben bang dat dit het enige effectieve antwoord is op de nieuwe homohaat. Dat haters grote kans lopen de buurt uitgerost te worden door de lui waarvan ze ooit dachten dat je die ongestraft kon mishandelen omdat het toch maar slappe vaatdoeken waren. Ik weet ook wel dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. De meeste mensen zijn nu eenmaal van nature niet agressief. Toch moeten er ook in onze streek genoeg queer zijn met een sportieve inslag. Die aan thai boksen doen, die de hele dag aan krachtsporten doen, die op forse motoren rijden. En geloof me, de enige manier om verkeerde Alblasserdammers respect bij te brengen voor de diversiteit in de samenleving is met de vuist. De enige remedie tegen potenrammers zijn rampoten. Het is triest, maar waar. De sterke moeten de zwakke beschermen. En hier is een queer strijdlied dat ik graag door de ether laat schallen. Kiss my ass, the queer fight back.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Wat een geweldig nummer. Ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival in 1970. Wie kan het nog herinneren? De dames Hearts of Soul. Waterman dus. En je hoorde daarvoor Kiss My Arms. En een prachtig lied over het queer zijn en daarvoor opkomen. Je hoort het allemaal hier. En dat naar aanleiding van de column van Han van der Horst. Over een paar minuten hebben we een volgende gesprek alweer. En dan gaan we het hebben over een show brassband. Die luistert naar de naam Talita. Je hoort het straks hier allemaal in de show. Na deze prachtige van niemand minder dan George Michael. Volgens mij een van zijn allerlaatste kleine hits. Let Her Down Easy.

0: rode pakken, zwarte broek en de hoge berenmutsen. Zo timmeren we al ruim 60 jaar aan de weg in Vlaardingen.
1: Fantastisch. Nou, ik snap, de bezetting hebben we doorgenomen. Dat hoort bij die band. En de choreografie, want er wordt ook vaak door elkaar heen gemarcheerd en toestanden.
0: Ja. Ja, eens per jaar, nou, misschien eens per twee jaar. Dan wordt er een nieuwe show van ons geschreven. En dat zijn inderdaad alle stapjes en figuren die dan gemaakt worden. Dat is ook staten. We gaan niet lopen rennen of buigen of springen of weet ik veel wat. Maar ja, wij lopen gewoon een statige show. Zoals dat in het Engels ook beaamd wordt.
1: Nou zijn jullie zo lang bezig. En ja, deze muziek staat niet op de playlist van allerlei jongere mensen. Hoe houden jullie het nou boeiend en aantrekkelijk?
0: Nou, door veel buiten te spelen. Optredens. Kijk, met de Avondvierdaagse hebben we gespeeld. Nou, dan laat je je ook zien bij een hoop jongeren. Ja, niet zeggen van joh, we bestaan nog, maar dit zijn wij. Kijk, en ook met publiciteit, sociale media. We gaan over twee weken of over anderhalve week een weekend naar Iserloon. Naar een internationale muziekweekend. Waar zes korpsen ook optreden daar. Eentje nog uit Nederland en de rest allemaal uit eentje uit Oekraïne zelfs. Ja, vanuit Europa. Een aantal korpsen die daar dan spelen op een tap toe en diverse andere optredens in die stad. Dat is echt een internationaal gebeuren.
1: Ik hoor het. Ja. En ook wel eens wat gezelligs. Bijvoorbeeld na de repetitie toch even samen nog even gezellig wat drinken.
0: Zeker,
1: of zelf,
0: ja,
1: wat,
0: ja.
1: Praten.
0: Helaas zijn de weekendoptredens de laatste jaren niet zoveel meer geweest. Maar kijk, ik zit ook al een paar dagen bij Talita en vroeger met veel weekendoptredens geweest. Maar het was altijd berengezellig s'avonds. Ja, je moet ook de hele dag sta je gezicht in de plooi en dan s'avonds gewoon even gezellig met elkaar nog even zitten. En verzorging is altijd goed. En dat hebben we nu ook doorgekregen. Dat zal ons aan niets ontdekken.
1: Dus genoeg binding ook voor jongeren om daar aan verbonden te blijven, hoor ik wel.
0: Maar ook de binding binnen de vereniging zelf. Weet je wel, het is niet, althans vind ik niet goed als je dinsdagavond tijdens de repetitie komt om half acht, acht uur als die begint. En je doet daar je muziekstukje spelen en je gaat om 10 uur, doe je weg. Ja, dat is ook weer iets. Vroeger hadden we nog een bar. Eigen bar waar nog wel eens een broodje hamburger gebakken werd, weet je wel, en dat soort dingen. Dat ja, de mensen bleven dan wat langer zitten. En dat gaf ook een bepaalde binding natuurlijk.
1: Ja, dat begreep ik.
0: Ik wil niet zeggen dat iedereen wegrent. Er blijven altijd wel een handje vol of 10 stuks zitten, nog even een biertje doen en zo. Maar ja, dat is belangrijk.
1: Van harte gefeliciteerd met zo lang en zo'n boeiend show Brass Band in touw houden.
0: Ja.
1: Tot slot, jouw rol, Arjo. Wat doe jij bij Talita?
0: Ik heb altijd slagwerk gedaan de laatste jaren. En toen ook nog een 17 jaar Tommy Mertere geweest. En daarnaast ben ik nu korpsbegeleider. Dus ik probeer de dingetjes te regelen tijdens een optreden buiten het hele gebeuren.
1: Belangrijke functie. Ja. En tambourette, dat is de man met de stok, toch?
0: Ja, klopt hier ervoor.
1: Nou, we weten genoeg. En
0: ik wil één ding zeggen. Ja? Dat zouden we bijna vergeten. We hebben even spieken. In oktober hebben we weer ons concert. En dat gaan we doen in de kerk van de Nazarener. Uit mijn hoofd 10 oktober, maar mag ik heel even kijken?
1: Ik zeg ondertussen even dat als je Talita intikt in je computer, krijg je meteen alle gegevens. Is het 10 oktober?
0: 10 oktober, zaterdagavond 10 oktober.
1: De tiende van de tiende, nou makkelijk onthouden, kerk van de Nazarener. Dank je wel, show Brass Band Talita uit Vlaardingen. We weten er nu alles vanaf. Dank je wel, Arjo Boerdam.
2: Tot middernacht, de late avond.

Geweldig. All for Us. Brand new start uit 2000. Ja, dat was een nieuwe eeuw. Hè? Een mooie start. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, zoals gebruikelijk. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met fijne muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je voor zometeen prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je in dat geval een hele goede wacht. En we sluiten vandaag af met veel pluimen en lawaai van Shirley Bassey. You heard something. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...